0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Gielse en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat ze...
3: De raakte daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panamakanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panamakanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zou de eerdere rechtszaak over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Ik ben Bretje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 5 september. Op 5 september 1939, enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, riep president Franklin D. Roosevelt de neutraliteit van de Verenigde Staten uit. Amerika bleef daarmee voorlopig buiten het Europese conflict. Pas na de aanval op Pearl Harbor in 1941 veranderde die positie en trad het land toe tot de oorlog. Op 5 september 1944 ondertekenen de regeringen in ballingschap van Nederland, België en Luxemburg in Londen het Benelux-douaneverdrag. Hiermee werd de basis gelegd voor de latere Benelux-Unie en de intensieve economische samenwerking. Het verdrag wordt gezien als een belangrijke voorloper van de Europese Unie. Op 5 september 1972 gijzelde de Palestijnse terreurgroep Zwarte September 11 Israëlische sporters in het Olympische dorp in München. De gijzeling eindigde dramatisch met de dood van alle gijzelaars, een politieagent en 5 daders. De aanslag veranderde voorgoed de beveiliging van internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Alessandra, voormalig profwielrenner Peter Winne, televisieacteur en schrijver Herman Koch en zanger Cel Solo. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio Headlines.
4: Dit is Jos Daarsta met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: @rivierenlandradio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek. Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militair Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind. Windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 5 september. Op 5 september 1939, enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, riep president Franklin D. Roosevelt de neutraliteit van de Verenigde Staten uit. Amerika bleef daarmee voorlopig buiten het Europese conflict. Pas na de aanval op Pearl Harbor in 1941 veranderde die positie en trad het land toe tot de oorlog. Op 5 september 1944 ondertekenen de regeringen in ballingschap van Nederland, België en Luxemburg in Londen het Benelux-douaneverdrag. Hiermee werd de basis gelegd voor de latere Benelux-Unie en de intensieve economische samenwerking. Het verdrag wordt gezien als een belangrijke voorloper van de Europese Unie. Op 5 september 1972 gijzelde de Palestijnse terreurgroep Zwarte September 11 Israëlische sporters in het Olympische dorp in München. De gijzeling eindigde dramatisch met de dood van alle gijzelaars, een politieagent en 5 daders. De aanslag veranderde voorgoed de beveiliging van internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Alessandra, voormalig profwielrenner Peter Winne, televisieacteur en schrijver Herman Koch en zanger Cel Solo. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. Het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Oud, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
3: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Alex Warren, Emerald Eyes.
6: Dit is de

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 5 september. Op 5 september 1939, enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, riep president Franklin D. Roosevelt de neutraliteit van de Verenigde Staten uit. Amerika bleef daarmee voorlopig buiten het Europese conflict. Pas na de aanval op Pearl Harbor in 1941 veranderde die positie en trad het land toe tot de oorlog. Op 5 september 1944 ondertekenen de regeringen in ballingschap van Nederland, België en Luxemburg in Londen het Benelux-douaneverdrag. Hiermee werd de basis gelegd voor de latere Benelux-Unie en de intensieve economische samenwerking. Het verdrag wordt gezien als een belangrijke voorloper van de Europese Unie. Op 5 september 1972 gijzelde de Palestijnse terreurgroep Zwarte September 11 Israëlische sporters in het Olympische dorp in München. De gijzeling eindigde dramatisch met de dood van alle gijzelaars, een politieagent en 5 daders. De aanslag veranderde voorgoed de beveiliging van internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Alessandra, voormalig profwielrenner Peter Winne, televisieacteur en schrijver Herman Koch en zanger Cel Solo. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl.

0: Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. Het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Oud, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A76 van Aken naar Geleen is dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kunderberg. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabanthal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere The Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lloyd Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentina-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A76 van Aken naar Geleen is dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kunderberg. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind. Windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 5 september. Op 5 september 1939, enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, riep president Franklin D. Roosevelt de neutraliteit van de Verenigde Staten uit. Amerika bleef daarmee voorlopig buiten het Europese conflict. Pas na de aanval op Pearl Harbor in 1941 veranderde die positie en trad het land toe tot de oorlog. Op 5 september 1944 ondertekenen de regeringen in ballingschap van Nederland, België en Luxemburg in Londen het Benelux-douaneverdrag. Hiermee werd de basis gelegd voor de latere Benelux-Unie en de intensieve economische samenwerking. Het verdrag wordt gezien als een belangrijke voorloper van de Europese Unie. Op 5 september 1972 gijzelde de Palestijnse terreurgroep Zwarte September 11 Israëlische sporters in het Olympische dorp in München. De gijzeling eindigde dramatisch met de dood van alle gijzelaars, een politieagent en 5 daders. De aanslag veranderde voorgoed de beveiliging van internationale sportevenementen. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Alessandra, voormalig profwielrenner Peter Winne, televisieacteur en schrijver Herman Koch en zanger Cel Solo. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: 24 uur per dag prettig gezelschap met de mooiste muziek van de laatste 50 jaar. Dat is Rivierenland Radio. In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A. Allee.

0: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Dit is de Flits

0: Vierenland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot op het zondag 4 oktober staat de Jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. Er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de Jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Tramps waren dit. Met een van de velen die ze gemaakt hebben. Ja, shout, dat was echt een grote hit destijds. Goedemorgen op zaterdagochtend, het is 10 uur geweest. 5 september 2026. Dit is het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch. Doen we met veel goede muziek voor je. Zometeen een Nederlandstalige artiest die heel populair is op dit moment. Robert van Hemert, Zandloopster. Die werd aangevraagd door Jolanda, ze komt uit Waardenburg. Zou je die voor mij willen draaien? Nou, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst even muziek van de Spice Girls.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Spice Girls waren dit. En Who Do You Think You Are op Rivierenland Radio. De meidengroep die in de jaren 90 regelmatig in de hitlijsten stonden. Want dat ging als een speer, hè? Mel B, Mel C, Posh Spice, Baby Spice geloof ik. En nog wat spijsjes erbij. Maar goed. Zeg, het is tijd geworden voor de nieuwste van Robert van Hemert, Zandloopster. En die speciaal voor Jolanda.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Bengals, Manic Monday. En ze scoorden destijds ook nog Walk Like an Egyptian. Dat weet je nog wel, dat was een absolute nummer 1 hit. Hè? Met dat dansje wat overal nagedaan werd. Ja. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio op zaterdagochtend.
1: René in de morgen.
0: Zo is dat.

Babyface was dit. How Come, How Long, met een beetje medewerking van Stevie Wonder. Ook nog Smash en Suicide is Painless. Goedemorgen op zaterdagochtend. Zometeen gaan we eens even kijken welke celebrities er geboren zijn op de datum van vandaag. En dat is 5 september.

0: nette en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine

Rutger van Barneveld. Nou, voor de mensen die denken dat hij pas begint met zingen, dat is natuurlijk niet het geval. Op jonge leeftijd stond hij al met een microfoontje op verjaardagen en zo te zingen. En hij heeft nog veel meer leuke meezingers gemaakt. Maar dit nummer, Zwoele Zomernachten, stond ineens op één genoteerd. En het gaat hem voor de wind op dit moment. En dat is hem van harte gegund. Dit is een hele andere koek voor bij de koffie. Clemens en Brown, you're a friend of mine.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Four Tops waren dit. Loco in El Capulco. En Clarence Clemens en Jackson Brown, You Are a Friend of Mine uit de 80's. Zegt Carice van Houten, Nederlandse actrice, is hartstikke jarig vandaag. Ja. 1976 werd ze geboren. En Michael Keaton, Amerikaanse acteur, is ook jarig. Geboren in 1976.

0: Nederland Radio Info.
1: Horse Event 26 vindt plaats in Vijfhuizen. Staat volledig in het teken van paarden, paardensportkennis en paardenwelzijn. Het evenement wordt gehouden in de Expo Greater Amsterdam aan de stelling 1 in Vijfhuizen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande. Beide dagen zijn het evenement geopend van 9:30 tot 6:00. En bezoekers kunnen zich tijdens het Horse Event verdiepen in uiteenlopende onderwerpen rondom het houden, trainen en verzorgen van paarden. Er zijn er clinics, demonstraties en presentaties van nationale en internationale ruiters, trainers en andere deskundigen. Het Horse Event 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Wet, wet, wet was dit. Love is all around op zaterdagochtend. Ook nog Sophie and the Giants, We Own the Night. Zeg zometeen deel 2 van de show René in de Morgen. Daarin onder andere een overzicht van de wedstrijden die gespeeld worden in de Eredivisie komend weekend. En met natuurlijk niet te vergeten de topper. Ajax PSV, vandaag is dat. Ga ik er zometeen wat meer over vertellen. Welke wedstrijden worden er dus gespeeld? En natuurlijk ook nog wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo op 5 september in het verleden? Je hoort het zo meteen.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels 20.000 euro opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar 22.000 euro. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A76 van Aken naar Geleen dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kundenberg. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Verder staat er file op de A27 van Breda naar Gorinchem. Voor knooppunt Gorkum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: De Stones waren dit en Start Me Up. Het is 11 uur geweest. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch. Wat ga je doen op deze zaterdag? Laat het me weten. Je kan een appje sturen, 06-44-43-77-99. Wat ga je vandaag uitspoken? Wat zijn de plannen? Deel het even met me. Het weer, een zonnetje en wat wolken, 13 graden minimaal. Maximaal wordt het een graadje of 21.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

0: Natasha Bedingfield was dit.
1: René Huizinga.
0: Unwritten. Zaterdag is het 5 september. Er wordt gevoetbald in de hoogste afdeling van het betaald voetbal. De volgende wedstrijden worden vandaag gespeeld. Vanmiddag om 16:30 NEC tegen Feyenoord. Dat kan nog wel eens een leuk partijtje gaan worden. Utrecht tegen Go Ahead Eagles om 18:45. Om 20:00 vanavond de topper Ajax-PSV. En Willem II tegen Excelsior. U begint vanavond om 21:00 die wedstrijd. Morgen Groningen tegen FC Twente, 12:15. Heerenveen tegen AZ, 14:30. Telstar tegen Cambuur, ook om 14:30. En Den Haag voetbal tegen Fortuna Sittard in Den Haag. Om 16:45 gaat die wedstrijd beginnen.

0: Nederland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Knowing Me, Knowing You was dit van ABBA op Rivierenland Radio. En Mr. Big hadden we nog. To Be With You, 1992, stond het in de hitlijst genoteerd. Zeg, waar zouden we toch zijn zonder de trein? Zonder de trein hadden we in ieder geval niet de hit van Guus Meeuwis gehad uit de 90's, Per Spoor.

0: 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A76 van Aken naar Geleen is dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kundeberg. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal

Janna Jackson was dit, Together Again op Rivierenland Radio. Zeg, het is misschien wel goed weer om lekker een terrasje te doen vandaag. Hè? 17 graden, maximaal 21. Een wolkje en af en toe zon. Als het goed is, blijft het droog. Ik zeg

Mel en Kim, Showing Out. Misschien wel de grootste hit geweest. We kennen ze ook met Respectable, Fun, Love and Money. Ja, Mel is destijds overleden. Ja. En Kim is doorgegaan met maken van muziek. Tenminste, ze heeft een aantal solo-plaatjes gemaakt. Daarnaast ook van het podium verdwenen. Dat terzijde. Ook nog Jan Smit, hè, Leeft nu het kan. Hoorde je ook nog. 1980, op 5 september, tussen Italië en Zwitserland wordt de Gotthardwegtunnel voor het autoverkeer geopend. Dat is echt indrukwekkend als je daar doorheen rijdt. Het duurt een minuut of 15 en dan rij je 80 tot 100 km per uur door zo'n berg heen. Dus. 1993 dan, Argentijns voetbalelftal leidt de zwaarste thuisnederlaag ooit. Colombia is namelijk te sterk in de WK-kwalificatiewedstrijd gespeeld in Buenos Aires met 5-0. En dat gebeurt niet zo vaak. Nee. En die Merckx die wordt wereldkampioen wielrennen. In 1960, Cassius Clay, oftewel Mohammed Ali, wint de gouden medaille bij het boksen. En dat wordt gedaan op de Olympische Spelen in Rome.

0: Nederland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Deze mensen staat volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Op dit moment is de zangeres Ella Langley, die is zojuist hoorde razend populair. Choosing Texas was dit. Christopher Cross, een artist theme, hoorde je ook nog. Zeg, dit is Rivierenland Radio. Laat die radio staan voor informatie en heel veel goede muziek. De mooiste muziek die stroomt uit je speakers. Ook na 12 uur. Francis Dix, die hoor je zo meteen. En ik ben er morgenochtend weer even na 10 uur. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Tot morgen.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. De reisapp PolarSteps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie PolarSteps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen. Er worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A76 van Aken naar Geleen is nog dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kundeberg. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Je kent hem natuurlijk van Soft Cell, maar ook solo heel succesvol. Mark Elmond en Something's Got a Hold of My Heart. Het is iets na 12, zaterdagmiddag 5 september is het alweer. De augustus is nu echt voorbij, dus we gaan langzaam richting de herfst. En ja, eigenlijk vind ik het al helemaal niet zo heel erg. Toch weer een beetje het knusse seizoen tegemoet. Nou, knus gaat het zeker worden tot 2 uur vanmiddag hier op Rivierenland Radio. Met vooral alleen maar hele fijne muziek, zoals deze van Adele, Someone Like You.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Het is natuurlijk een beetje stil rond haar geweest de laatste tijd. Nou, niet geweest, nog steeds. Laten we hopen dat er snel weer wat nieuws gaat uitkomen. Maar dat weet je in haar geval maar nooit. Voor hetzelfde geld is het een paar jaar helemaal stil. Of ze gaat ineens weer een serie stadionconcerten aankondigen. We gaan het gewoon afwachten. Nou, de man die in ieder geval weer helemaal terug is van weg geweest. Hij is flink aan het toeren. En met alleen maar fantastische liedjes op zijn meest recente album. Is Bruno Mars, On My

Er is een mix van bewolking en zon met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Je luistert naar Lunchroom met Francis Dix hier op Rivierenland Radio. En de band die ik nu voor je ga draaien, ik dacht ik ga eens even naar hun website om te kijken of ze nog een beetje actief zijn. En daar staat op dat er iets aan zit te komen. Wat? Dat is onbekend. Dan moet je weer inschrijven en dan krijg je dat wel één deze dag een keer te horen. Nou, dat gaan we niet doen, maar ik ga het wel in de gaten houden. Ik heb het over de Simple Minds. Hier is Don't You Forget About Me. Whoa.

Wow, het blijft zo'n lief liedje, Sweet About Me. Gabriella, Chill Me hoorde je hier bij Lunchroom. En van Gabriella gaan we naar Flair, de band uit Den Haag. Ze zijn met z'n drieën. En ja, ik moet een beetje denken aan het goede doel, aan Coldband als ik het hoor. Echt heel erg leuk. Door het oog van...

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A76 van Aken naar Geleen dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kundeberg. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: Alex Warren, Emerald Eyes.
7: Dit is de Flits

Volkomen terecht de flitsschijf, want dit gaat een hele grote hit worden. Emerald Eyes, de nieuwe single van Alex Warren van zijn nieuwe album. En dat heet Wild Child. Fleetwood Mac ga ik zo voor je draaien na Dionne Warwick.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat wel wat vaker gedraaid mag worden, is dan mijn bescheiden mening op de radio. We gaan naar 1983. Ik heb het over Jozef Kusters en Herman R.B. Het kwam me helaas niet verder dan de tippen raden. Ik denk dat je al een klein beetje door hebt welke kant het opgaat. Circus Kusters natuurlijk.

gaat richting de klok van 1, maar niet getreurd. Straks nog een uurtje tussen 1 en 2 lunchroom hier op Rivierenland Radio. En het eerste liedje is dan van Rupert Holmes.

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen. Er worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook 2 mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Nettie en ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

0: Rupert Holmes Escape, oftewel de Pina Colada Song, vind ik persoonlijk echt niet te drinken, want daar zit volgens mij kokosnoot in en dat vind ik echt heel erg vies. Niet dat dat iets met muziek te maken heeft, maar moest het even kwijt. Leuk dat je luistert. Dit is het tweede uurtje Lunchroom op Rivierenland Radio met Francis Dix tot 2 uur vanmiddag. Nu Cat's Eye, hier is Animal.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Er is een mix van bewolking en zon met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

En na Upside Down van Diana Ross gaan we tempo tijdelijk even een klein beetje omhoog gooien. Ik moet jou wel een beetje wakker en bij de les houden. Hier is Culture Beat en Mr. Veen.

Believer. Heel lang niks meer ervan gehoord. En nou zijn ze weer terug. Clark Detchler natuurlijk. Dat is eigenlijk zo'n beetje Johnny Hates Jazz. En dan gaat hij een samenwerking aan met Jackie Graham. Wat een heerlijk liedje. Soul Believer hoorde je. En deze dame, die ken je ook wel. Cheryl Cole, Fight

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Ja, de zon zien zakken in de zee, die blijft wel hangen, toch? Met de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Zometeen ga ik weer een prachtig pareltje uit de jaren 80 voor je draaien. Wat je niet zo heel erg vaak meer hoort. Eerst nog twee andere liedjes. Zo direct Take That, nu Katie Tunstall.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En we gaan even terug naar 1984. Destijds hadden ze verkering, inmiddels zijn ze al heel lang getrouwd. Tracy Thorn en Ben Watt, zij vormden samen Everything But The Girl. Hier is Each and Everyone.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A27 bij Daag-Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar een kwartier vertraging. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel een kleine 10 minuten oponthoud.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: UB40 en Can't Help Falling in Love uit 1993. En bereikte deze plaat de hoogste positie van de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is ja. Ze stonden een paar weken op nummer 1. UB40 met Can't Help Falling in Love. Welkom bij Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 5 september. Tot een uurtje of 4 is de grote vraag. Gaan we nog meer nummer 1 hits draaien? Het antwoord daarop is ja, want de volgende dient zich alweer aan. David Bowie, Dancing in the Street, is onderweg voor jou.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

1985 stond deze plaat van David Bowie maar liefst 3 weken op nummer 1 met Dancing in the Street. En hij deed het dan weer tezamen met Mick Jagger. We gaan naar Queens, dat ligt in de United States of America. Het is officieel een jazz-trompetist, maar hij maakte toch een lekkere plaat in 1981. En die gaan we nog een keer speciaal voor jou draaien. Hier is Tom Brown en Funking for Jamaica.

0: Nederland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

hele grote hit uit de flitsende 50er waar Shakira precies staat, hoor je zo meteen tussen 4 en 7 hier op Rivierenland Radio. Want dan zenden we hem weer uit de flitsende 50. Je hoorde het Die Die. En daarvoor een grote hit van Tom Brown, de man uit Queens, en Funking for Jamaica. Hebben we nog een nummer 1 hit voor je klaarstaan? De antwoord eigenlijk is nee, want ze kwamen niet verder dan nummer 3. Ik heb het over een Amerikaanse boyband, de Backstreet Boys. Dit is Get Down uit 1996.

zat weer in de battle en hij is weer terug in die fles. Christina Aguilera. En daarvoor hadden we nog de Backstreet Boys en Get Down. Zo meteen de headlines. Daarna zijn we weer snel terug met de muziek. Met onder andere de flitsschijf voor deze week van Alex Warren. Maar eerst nog iets uit Grease draaien. Olivia, oftewel Olivia Newton-John en John Travolta. And you're the one that I want.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel.

De flitsschijf voor deze week hier op Rivierenland Radio. Alex Warren en Emerald Eyes. En hij is nog de flitsschijf tot aanstaande zondag. Een uurtje of vier, want tussen 4 en 7 op de zondagmiddag wordt de nieuwe flitsschijf voor de komende week bekendgemaakt. Onderweg is in ieder geval Blondie, maar eerst gaan we naar Breda toe, want daar kwamen ze destijds vandaan. Ik heb het over Abel. Hier is Onderweg. Doe dit.

0: Nederland Radio Info.
1: Jong 50 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Debbie Harry en haar band Blondie en Call Me. En daarvoor de Bredaarse formatie Abel en Onderweg. We gaan naar het jaartal 1991 toe. En dat doen we dan met deze Britse zanger. En ik heb eens eventjes zitten kijken hoe zijn naam origineel helemaal klinkt. Ik heb me besloten om hem daarom maar niet aan te gaan wagen. Het is mij te ingewikkeld, want hij heeft niet één voornaam, maar een stuk of vijf. Ik heb het over Seal uit 1991. We reikten toen tot nummer 10 in de Nederlandse hitparade. Dit is The Beginning.

I knew it, I knew you van Taylor Swift. En daarvoor uit 1991, Seal and the Beginning. Zometeen het nieuws. En het is het nieuws van 3 uur. En na 3 uur nog een uurtje Muziekmasters hier op Rivierenland Radio. Ik hoop dat je er dan ook weer gezellig bij bent. We gaan weer op zoek naar nummer 1 hits in dit programma. Gaan we ze vinden of gaan we ze niet vinden? Dat is de kwestie, zou Shakespeare zeggen natuurlijk. Hè. In ieder geval nog gaan we deze plaat draaien van Doe Maar. Sinds een dag of 2 met als subtitel 32 jaar. Wat mij betreft graag tot zo aan de andere kant van het nieuws van 3 uur.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden 10.000 mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3.000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan en dat kost je 10 minuten. En de A27 bij Daag Gorkum voor de brug bij Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
13: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
14: In Alphen aan kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Koninklijke hoogheid in deze show, meneer Prince himself en de Raspberry Parade. En dat was toen de tijd, in 1985, een single. Ja, dat is zo'n rondschijfje die je op een pick-up mocht leggen, voor degene die dat niet wisten. Was het een nummer 1 hit? Nee, hij kwam niet verder dan 19. En de B-kant van de plaatje, was dat misschien een grotere hit? Nee, She's Always In My Hair heette de B-kant van. Ik had het er eventjes bijgezocht en altijd leuk om het eventjes bij te pakken. En het kwam toen dat uit van het album Around the World in a Day. Dat is wel heel snel natuurlijk. Hè. We blijven op zoek gaan naar nummer 1 hits in Muziekmars op deze zaterdagmiddag. Nog tot een uurtje of 4. Met zometeen Pink.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Over Me in Sunshine, dat was de Amerikaanse zangeres Pink. En ze kwam niet tot nummer 1. Nee, in 2021 bleef ze steken op de nummer 4 positie van de Nederlandse hitparade. Gaan we dan wel verder op zoek naar die nummer 1 hits? Of zullen we dat maar staken? Ik vind het best wel leuk om daar eventjes meer aandacht aan te gaan schenken. Zometeen, zou het Irene Cara gelukt zijn? Of deze Berre met Yesterday? Today, tomorrow.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabant Hall in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen.

0: Op programma's zijn onder andere The Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Onze speurtocht na nummer 1 hits hadden we er eentje weer te pakken. Inderdaad, het was een nummer 1 hit voor Irene Cara. In 1983 stond zij 3 weken op nummer 1 met het nummer wat we zojuist gedraaid hebben, Fame. En daarvoor hadden we nog Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. En dit is George Michael en zijn aapie, Monkey.

En dat was er weer eentje. Een nummer 1 heet uit de Nederlandse hitparade uit 2001. Ze stond 2 weken op nummer 1. J-Lo, Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing. En daarvoor hadden we nog George Michael en zijn aap. Oftewel Monkey. En dan nu hier op Rivierenland Radio tot aan de headlines. Een voormalige flitsschijf van ons, van Nile Rodgers, die we weer kennen van Chic en Sister Sledge. Hier is Dancing Without You.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De Oekraïnse hoofdstad wordt 3 dagen niet aangevallen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het dark

0: wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum een kleine 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is op dit moment dicht tussen Bezel en Roermond door een ongeluk.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

De Nederlandse formatie De Dijk en Nergens Goed Voor. Was dat een nummer 1 hit? Nee, is daar het antwoord op. Want ze kwamen niet verder dan nummer 10 in de Nederlandse hitparade als hoogste notering. En dan is natuurlijk de huiskamervraag eventjes. Wat was de grootste hit tot nu toe van De Dijk? En dat was het nummer uit 1994, Als Er Niet Is. En die reikte tot de nummer 5 positie. En zou dit een nummer 1 hit zijn geweest? Het antwoord komt zometeen van mij. Maar eerst gaan we ernaar luisteren. Hier is Britney Spears en Oops, I Did It Again.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Billy Joel en She's Always a Woman to Me. En daarvoor hadden we weer eentje te pakken. Een nummer 1 hit uit de Nederlandse hitparade uit het jaar 2000. Ze stond in dat jaartal 2 weken op nummer 1 met Oops, I Did It Again, Britney Spears. En dit is Ella Langley. En daarna nog Rockwell. Just when

Rockwell and Somebody's Watching Me. En daarvoor hadden we nog Ella Langley en Choosing Texas. En we hadden natuurlijk nog onze huiskamervraag openstaan. Is het Rockwell gelukt om op nummer 1 terecht te komen van de Nederlandse hitparade met Somebody's Watching Me? Het antwoord daarop is nee. Hij kwam niet verder in 1984 dan de nummer 2 positie. Helaas. Morgen, zondagmiddag tussen 2 en 4 gaan we weer op zoek naar nummer 1 hits in dit programma. Muziek Masters op Rivierenland Radio. Fijne zaterdag verder en wat mij betreft graag tot morgen even na 2 voor een nieuwe Muziek Masters. En tot besluit het glimlachje van Lily Allen. En

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse Centrale Bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: En maar als hij het is de nieuwe zinger van Alex Horner. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, wees welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 36. En het is de lijst van zaterdag 5 september 2026. En het is al de 345e keer dat de lijst is samengesteld. 3, 4, 5. Hartstikke leuk geschreven. Laten we eens even kijken wat we deze week tegenkomen in de Flitsende 50. We hebben maar liefst, even kijken, 10 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 12 stijgers, 25 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, dan hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: Spreek maar niet om mij, het is voorbij. De bruidsklokken luiden niet meer.
2: 47.
4: En meisje, je weet ik kan het vertellen.
2: Naar
5: de zomer van oh, de zomer van ja, de zomer van oh ja, lele.
2: 45.
5: Free your mind, my love is what you'll find.
0: De verdwenen platen weer netjes door Kees op een rijtje gezet. Op een nummer 49, vorige week nog. Smeek maar niet om mij van Isabelle aan. Na 9 weken lang heeft ze de lijst verlaten en ze heeft 178 punten bij elkaar geschuild. 44 punten en slechts 7 weken in de lijst. Anton met de enige. Vorige week stond hij nog op nummer 47. En dan 46 vorige week. De zomer van Oya Lele van K3 stond 5 weken in de Flitsende 50. En vorige week vonden we de plaat nog op nummer... vonden we de plaat op nummer 46 en heeft ook 46 punten. 177 punten, 12 weken in de lijst. Sproppa en Clooney met Free Your Mind. En die vonden we vorige week nog op nummer 45. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we meteen kijken naar de eerste nieuwkomer. En die komen we meteen tegen op nummer 50. En dat is Bas Sera met All Because of You.

All Because of You. En dat is dan de single van Bas Cera. Deze week binnengekomen op een nummer 50. En dan nummer 49 is ook een nieuwkomer. De flitsgei van vorige week. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.

Kroegen in de hemel. En dat is dan de nieuwe single van Mart Hoogkamer. Deze week komt de plaats binnen op nummer 49. Nummer 48, die komt van 39, staat 25 weken genoteerd. Turn the Lights Off van Justin, Jaxel en John. En nummer 47 komt van 42. En die staat 11 weken genoteerd. We gaan de oude flitsschijven vandaag wat extra draaien. Door het oog van de naald.

Door het oog van de nacht, dat is dan de single van Flair. Nou, we flitschijf, plaats staat inmiddels 11 weken genoteerd in de flits in de 50. En zakt weg van 42 naar 47. Op nummer 46 vinden we de langste genoteerde van deze week. Bruno Mars, I Just Wait, in de 33e week.

Hard Just a Mind van Bruno Mars staat inmiddels 33 weken genoteerd. Daarmee de langst genoteerde. En 12 weken lang stond hij op nummer 1. En zakte deze week weg van 40 naar 46. 45 is ook een zakker. Die komt van, eventjes spieken, van 38. Ron Salsjes in de zesde week met de

Hartenbreker van de Amber Hazes staat 7 weken in de lijst. En nou, we flitschijf. Vorige week 37 en deze week 44. 43, daar vinden we een zittenblijver. 9 weken staat ze al genoteerd in de flitsen 50. Roxy Dekker staat trouwens met 2 platen genoteerd. Maar dit is allereerst Superstar.

superstar Roxy Dekker. 9 weken lang zat ze genoteerd en deze week blijven staan op 43. Maar we komen Roxy nog een keer tegen. 42, die komt van 36. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie? En dat in de 31ste week. En op nummer 41, daar vinden we Bauza, Louis Marcels.

Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. De waarde van de bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 in eerste overzicht gaat van de nummer 50 naar nummer 40. Nieuw 50 is dat Bastiaan met All Because of You. En op 49 nieuw, de tweede nieuw binnenkomen, Macht Hoogkamerwerk. Flits schrijft Kroegen in de Hemel. 48 van 39 afkomstig en daar dus gezakt. Just met Jack Staal en John. En Turn the Lights Off. 25 weken in de lijst. 42 naar 47 is ook een zakken voor Flair en Door het Oog van de Nacht. En Bruno Mars, I Just Might, 46, komt van 40. Daarmee dus gezakt met 6 plaatsen en ex-nummer 1. 38 naar 45 is voor Ralph Sanchez en Marcher. En dat allemaal natuurlijk met een ex-flitsschijf. En Emma Heesers, een hartebreker op 44, komt van 37. Dan 43, Roxy Dekkers, Superstars blijven staan op 43. En 42 komt van 36. En daarmee dus ook weer wat gezakt, Robert van Hemert. Donnie, moet dat nou 31 weken in de lijst? Bouwsta en Lose Myself, een ex-flitsschijf. En dat op 41 komt van 33. En Robert van Hemert tot slot, Zandloopster op 40.

Phil Spartou van Sans Milieu. Nou, we Frits Schijf, 2 weken staat hij genoteerd. Vorige week kwam hij binnen net op het randje op nummer 50. Dat zijn we van de Frits Schijf eigenlijk niet gewend. Die komen meestal toch ietsjes hoger binnen. Dan nummer 38 van 44 afkomstig. 3 weken voor Tempest City.

9 weken zoals al genoteerd. Sandro Sparo met Material Lover. Deze week gaat ze weer omhoog van 46 naar nummer 37. En dan is het weer tijd voor een nieuwkomer op nummer 36. Ik had al verklapt dat Roxy Dekker met 2 platen genoteerd zou staan. En ze komt inderdaad binnen op nummer 36 met de nieuwe single Bare Minimum.

Roxy Dekker dus binnengekomen op nummer 36 met Bare Minimum. En deze plaat die kwam vorige week binnen op nummer, even spieken, 41. En nu doorgesteken naar nummer 35. Het is Age met Ring My Bell. En dat is eigenlijk een oude nummer van Anita Ward. You can...

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Memo is een single van de Amerikaanse zangeres en songwriter Dasha. Het nummer verscheen op 31 juli 2026 en was haar tweede nieuwe uitgave van dat jaar na Mad About It. Dasha schreef Memo samen met Ashley Gorley, Ben Johnson en Shane McAnally. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Joanna Edmondson. Dasha kreeg internationaal bekendheid met Austin, Boots Stop Working en bracht eerder de albums Dirty Blonde en What Happens Now uit.
0: Een flitsende 50-feitje.

0: 50.
1: 4 weken staat ze genoteerd, Dasha met de memo. En het is een plaatje wat 4 weken, nee, bijna, beter gezegd 5 weken geleden, de flitsgeef was. En helaas blijft ze staan op een nummer 34. We kunnen dit uur nog 1 plaat uit de Flits in de 50 draaien. Dat is een nummer wat al 8 weken in de lijst staat. En dat is ook alweer op zijn retour. Van 31 naar nummer 33. Topic samen met de Becky G. En Sorry Papi.
2: Sorry, Papi.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 bij daar richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, bij de werkzaamheden daar 10 minuten op onthoud.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.
5: Rivierenland Radio.

0: Passenger, de single van Alex Warner. 7 weken zat hij genoteerd en deze week gaat hij terug van 28 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

We kijken eventjes naar de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En Talk To You vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira stond vorige week nummer 1. Ik kan je vast verklappen, de top 3 ziet er niet meer zo uit als vorige week. Hoe die dan wel uitziet, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan hoor je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 nu, het volgende overzicht flitsende 50. Voor deze week 40 is dat van 29 en wakker voor Robert van Hemert, zandloopster. Fields son milieu part 2, vel nummer 39, komt van 50, iets wat gestegen. En 44 naar 38 is ook een stijger voor Temper City, self-aware derde week. Dan Jenna Spiro met Material Lover op 37. En op 36 nieuw, de derde nieuw binnenkomen, Roxy Dekker, Bare Minimum. 41 naar 35 is een winst voor H en R&B Ring My Bell in de tweede week. Dasha, Mimo, de flitsschijf en ex-flitsschijf op 34 blijven staan. En 33 komt van 31, Topic Becky G, Sorry Papi. Alex Warren en Passenger op 32 komt van 28. En 35 gaat naar 31. Dat is een lichte winst voor Hugo, Hilton & T en Emmanuel Angel en Moving to the Sun derde week. Dan 30 van 32 is My Oh My, Crisscross Amsterdam. En onder andere daar ook Lucia Sonza en Billy Williams.

0: My Oh My van Crisscross Amsterdam, Lucia Sanchez en Willy Williams staan inmiddels 5 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zijn ze gestegen van 32 naar nummer 30.
1: Nieuw in de flitsende.

Een overzicht van de nieuwkomers deze week in de Frits in de 50. Op nummer 50, All Because of You van Bas Sera. Op nummer 49, de Flitschijf van vorige week, Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer. En dan de Bare Minimum van de Roxy Dekker kwam binnen op nummer 36. En nu de hoogste nieuwkomer op nummer 29, Shannon Spyro met Great Expectations.

Great Expectation, Shannon Sperro hoorde je deze week op nummer 29. En het is de hoogste nieuwkomer. Dan nummer 28, die komt van 21. Nieuwe religion, Bebe Richard samen met Faithless.

Jason op nummer 28 plaats had inmiddels 17 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze wat langer, 23 weken al. En blijft deze week staan op een nummer 27. I'm good, get your all.

I'm Good, Jelly Roll, hoorde je deze week op nummer 27. En in de 23e week blijven staan op nummer 27. 26 dan, die komt van 25, staat 9 weken genoteerd in de lijst. Het nummer 1, Appealer, oftewel The Gospel.

Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Libanon zijn meerdere doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht en afrit Valkenswaard 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En A27 Breda Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorinchem 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland

Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. 28 weken staan ze genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte de plaat weg van 20 naar nummer 24. En kijk eens wat we nu op de achtergrond hebben. Sophie Alex Baxter samen met de Disco Bambino.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Ray en Beer is een Nederlands duo bestaande uit Raymond Vlierkens en Berend Serban. De twee kennen elkaar sinds de basisschool en brachten eerder hun debuutsingle Fluitje uit. Met Zonnebank kreeg dat nummer een opvolger. In de tekst komen onderwerpen als geld uitgeven, roken, drinken en andere verleidingen uit het dagelijks leven voorbij. Zonnebank werd uitgebracht via Caesar Records en vormt de tweede single in het repertoire van Ray en Beer.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Liefdes.
1: Ja, een leuke zomerse plaatje hoorde je. Zonnebank van de Ree en Beheer. 4 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 22. En ik ben benieuwd wanneer al die zomerse plaatjes dan definitief de flitsende 50 hebben verlaten. De volgende die we nu gaan draaien, dat is weer een stijger. Die staat ook 4 weken genoteerd. Berry is dat. Yesterday, Today and Tomorrow stijgt deze week van 24 naar nummer 21.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Het volgende overzicht van de Flitsende 50 van 30 naar nummer 20. 30 is van 32 afkomstig. Christmas Amsterdam, my oh my. Een nieuwe binnenkomer op 29. Shanna Spiro voor de tweede keer in de lijst. Great Expectation. Eerste week dus. Bibi Rexha en Fadeless. Nieuwe Legend op 28 van 21. En 27 blijft 27 voor Jelly Wall. I'm good. Negende week dan voor Mavy Joe en Canot Soir en Paal. Met 26 en die komt van 25 één plaats verlies. 23 staat naar 25 toe. Is ook wat verlies voor Adelie en Ronnie Flex en Frenna. 13e week voor Poppeleg. Dan 24 van 20 is Maxime en Babette en hoe dan ook. En 30 stijgt naar 23, Disco Bambini. Now watch it, Sophie Ellis-Bextor, next flitschijf, Dancing Without You. Zonnebank, Ray en Beer, op 22 blijven staan. En 21 komt van 24, dat is lichte winst, drie plaatsen. Berre, Yesterday en Tomorrow. Dan Dolce Beringer en Break Your Heart, next flitschijf, staat op 20.

Break Your Heart van Dolce Beringen. 5 weken staat ze nu genoteerd. Het is een oude flitschijf. En helaas gaat ze een aantal stappen terug. Van 15 naar nummer 20. En ik moet zeggen, het is een hele leuke jonge vrouw, zeg maar. Dolce Beringen. Samen met haar ouders, zeg maar. Want ze is al een paar keer hier zo in de studio geweest. En ook bij onze live-uitzendingen was ze een keertje aanwezig. Even kijken. We gaan nu verder met nummer 19. En daar vinden we een zittenblijver. Staat ze 15 weken genoteerd. We gaan naar Vlaanderen toe met Arjen Blommert en Zoë Levi en Tranen van Goud.

0: is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Young.
1: Forever Young, dit keer Letitia's samen met Milo. En dat op één track, nummer 18 deze week. Het is blijven staan. En even kijken, de plaat die staat inmiddels 18 weken genoteerd. We gaan dit uur afsluiten. We gaan eventjes door de nooduitgang. Dat hebben we al eens een keer eerder gedaan. Nummer 17 van 16 afkomstig. En dat in de 13e week. Hier is de single van Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
4: Vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorinchem. Ook loopt het Gorinchem bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten op onthoudt. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Mark Draden. Ik luister naar Frank Schelingen naar Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.

0: Die hoorde je met Boston. Vorige week stond de plaat nog 26. En deze week is de plaat doorgestegen naar nummer 16. En dat in de vijfde week.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

Ja, dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En nou, Flitsschijf op nummer 2, Talk to You. En op nummer 1, Die Die. En dat is dan Shakira samen met Burna Boy. En die stonden voor de 10e week alweer op nummer 1. Zou die plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker luisteren naar de Flitsende 50. Ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Maar wij gaan weer eventjes een stukje lager in de lijst kijken. Nummer 15, die komt van 14. Daar vinden we Bam Bam.

Je schijnt ook met een hele grote groep hier zo leuk op te kunnen dansen. Bam Bam, je hoort het, Jamaica van Hugo samen met Solto. 14 weken staan ze genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 14 naar nummer 15.

Eerder in de uitzending had ik het al over zomerplaatjes. Nou, zomerplaatjes vinden we nog steeds in de flitsende 50. Wel een vijf gezakt van 12 naar nummer 13 in de 19e week dat hij al genoteerd staat. Ik heb het dan over Justin de Wild met Cheerio.

Vorige week viel ze uit de top 10 en deze week zag ze van 11 naar nummer 12. 12 weken staat ze genoteerd met I Knew It, I Knew You. En dan de nummer 11. Ik had verwacht dat hij de top 10 weer in zou gaan, maar dat is nog niet gebeurd. Sombre, My Body Isn't Ready. Hij zat inmiddels 7 weken genoteerd en gaat deze week omhoog van 13 naar nummer 11.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 nu. 20 komt van 15. Dat is Dolce Beringen en Break Your Heart. Dan Arend Blommert en Zoë Levé met Stralen van Goud op 19 blijven staan. Geldt ook voor 18, is ook blijven staan. Leaky Lissus featuring Milo met 8e week voor Forever Young. En Meteor en Nooduitgang op 17. Die komt dan van 16. 16 is van 26 afkomstig. 10 plaatsen vindt voor Stella Lefty in Boston, 5e week. En in de 14e week vinden we Jugal en Salto op Jamaica en Bam Bam op de nummer 15. 14e komt van 10. Dat is 4 plaatsen verlies voor Jonas Blue. My Life en Edge of Desire. En Justin de Wild met Sirio op 13 komt van 12. 11 gaat naar 12. Dat is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 12e week. 11 dan, die komt van 13, dat is Sander, en My Body Isn't Ready. En 10, die komt van 9, dat is Bruno Mars.

Oh My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. En die vinden we dan deze week op nummer 10 van 9 afkomstig. En er staat al 8 weken genoteerd in de Britse 50. En dan op de terugweg, dat voorspelt niet veel goeds. Nummer 9, Dion van 7, staat 10 weken genoteerd. Rutger van Barneveld. Denk jij?

0: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De fraude helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige beste wind.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
8: Vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Eershol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
11: Rivierenland Radio.
12: Blitzende 50.
13: Nummer 8.

Animal van Kessai. 5 weken lang staat de plaat genoteerd. Vorige week sprong het de top 10 binnen. En deze week blijven staan op nummer 8. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat die plaat wel door zou stijgen. Nummer 7. Daar vinden we Alex Warner.

En zo gaan we even twee platen voor je non-stop achter elkaar. 4-4-3 van Alex Warner staat 26 weken genoteerd in de Flits in de 50. 9 weken daarvan stond hij op nummer 1. En dan zakte nu weg van 6 naar nummer 7. Nummer 6, die kwam van 5. Kingdom of 4, die hoorde ze juist. Cameron Whitecomb, 17 weken in de lijst. En deze plaat, die staat slechts 5 weken genoteerd. Vorige week nog op nummer 17. En de week daarvoor kwam ze opnieuw binnen op nummer 50. Ik heb het dan over Ellie Langley, Choosing Texas. Dat is nog wel een klapper in de top 10 deze week. Van 17 naar 5 gestegen.

Susan Texas, Ellie Langley hoorde je. En die plaat die staat deze week op nummer 5 van de 17 afkomstig. 5 weken genoteerd. En ik ben heel erg benieuwd waar de plaat volgende week zal staan. Zou ze doorstijgen en misschien wel op weg

Magnetic van Bouwstra bleef staan op nummer 4 in de 22e week. 21 weken staat deze genoteerd, Talk to You. En die zakte van 2 naar nummer 3. Maar dan in omgekeerde richting van 3 naar nummer 2 in de 20e week. Het is niet te geloven, zeg, in de 20e week dat je dan nog doorstijgt in de top 3. Van 3 naar nummer 2 dus. En het is Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 20 weken genoteerd. Oude flitschijf van deze week is zeker van 3 naar nummer 2. Wat zou er nummer 1 staan? Eerst eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu de nummers 10 tot op de nummer 2... met allerlei lichte verschuivingen. Op 10 van 9 staat Bruno Mars, On My Soul, 8e week. Van 7 naar 9, dat is alweer twee plaatsen verlies voor Zwoele Zomernacht. Rutger van Barneveld. Cat's Eye, Animal in de 5e week op 8 blijven staan. 6 gaat naar 7, Alex Warren, Fever Dream in de 26e week. Ex nummer 1. Dan Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 6 komt van 5. En 17 stijgt redelijk door naar 5. Met Ella Langley en Choosing Texas, 5e week. Dan op 4 blijven staan is Bausa Magnetic in de 22e week. Weekje minder is 21 weken. Another 54 Ultra en Talk to You op 3 dus. Dan 2, die komt van 3. En dat is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 20 weken de lijst, Stijk Flitschijf.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 staat nu voor de 11e achtereen volgende week op nummer 1. Ik heb het dan over Shakira samen met de Burner Boy, Die Die. 14 weken nu genoteerd in de Flitsende 50. Dat was hij dan weer voor deze week. Volgende week doen we het weer dunnetjes over met het gehele team. En we hopen natuurlijk dat jij ook weer luistert en gaat stemmen op onze site flitsende50.nl.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Let's go! Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman en tot 8 uur kun je luisteren naar de lekkerste gouden ouwe. Je hoorde zojuist Spargo met een heerlijke plaat van Nederlandse bodem. Spargo, bekend om die heerlijke mix van pop, funk en soul, woorden Just For You, Just For Me uit 1981.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

We gaan naar 1996. De Zweedse groep The Cardigans brak internationaal door met een plaat die ook bekend werd door de film Romeo and Juliet. The Cardigans.

We blijven in de vroege jaren 80. In 1981 verscheen een heerlijke discofavoriet van de Nigeriaanse Canadese zangeres Carol Janey. Hit and Run Lover.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijs. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbeken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

plaat die bij het verschijnen behoorlijk wat stof deed opwaaien en uiteindelijk uitgroeide tot een van haar grootste klassiekers. Uit 1989, Madonna met Like a Prayer.

Terug naar de Nederlandse hitlijst van de jaren 80. In 1988 scoorde Tatjana Simic de grote zomerplaat Chica Cubana.

We gaan luisteren naar een nummer dat oorspronkelijk bekend werd door Diana Ross. Maar in 1997 brachten de Brocks hun eigen versie uit. The Brocks dus met The Boss.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal, dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Heze Leende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: En dat was Joe Cocker met zijn rauwe, doorleefde versie van Summer in the City. Oorspronkelijk natuurlijk van de Love and Spoonful uit 1966. Maar Cocker gaf het jaren later een compleet nieuw jasje. Donkerder, zwoeler, bijna filmisch. Zijn uitvoering dook overal op, van radio tot soundtracks, en liet horen hoe je een 60s klassieke kunt ombouwen tot pure soul power. Een nummer dat de hitte van de stad laat gloeien, maar dan met die typische Cockerstoom eroverheen. We schrijven zo door naar de volgende. Blijf lekker zitten in die warme avondflow en welkom bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Let Me Talk To You, another featuring 54 Ultra. En ze staan hoog in die lijst van ons, de flitsende 50. Waar precies, dat hoor je straks ongeveer rond 9:15. Want dan gaan we een compilatie doen van de top 10 van deze week van de flitsende 50.

0: Ah, jongens, wat een mooi nummer is dit. Carol G en Bruno Mars en Stil. We draaien hem hier gewoon in Club 26. En je weet het, alleen de mooiste muziek die komt hier voorbij. En daarover gesproken, we bladeren even terug naar precies deze dag in 1979. En dat wil zeggen dus vandaag, ja, zoveel jaar geleden. Toen één stem de Nederlandse hitlijsten volledig in zijn greep had. 5 weken lang stond hij onaantastbaar op nummer 1. De man die romantiek tot kunst verhief, Julio Iglesias. Met Kerem en Mucho bracht hij een tijdloze, zachte Latin warmte die overal aansloeg. Op radio's, in cafés, op terrasjes en bij iedereen die even weg wilde dromen. Een plaat die je meteen meeneemt naar zwoele avonden, mediterrane kleuren en dat typische Julio fluweel. De oude nummer 1 van vandaag. Julio Iglesias met Quiere Me Mucho.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hit.

A Deeper Love, Civil and Cole, muziek uit de jaren 90. En van de jaren 90 gaan we eventjes een stapje terug naar de jaren 70. Doen met Leroy Gomez en het nummer van de Franse producers duo. Santa Esmeralda had de naam gekregen. En dat mooie nummer van Don't Let Me Be My Son's Toot, wat volgens mij wel iets uit 1850 stamt. Laten we eens even gaan luisteren, zo even vlak voor de reclame en de headlines.

0: Ja, in de jaren 60 al een groot hit voor Eric Burdon en Animals. En in de jaren 70, ik geloof 77, is het lekker dunnetjes overgedaan door deze Santa Esmeralda samen met Leroy Gomez en Don't Let Me Be Misunderstood. We gaan even ruimte maken voor reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, heeft dit jaar al 104 illegale IPTV-diensten gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: Alex Warren. Emerald Eyes.
11: Dit

Oh, wat een mooie flitsschijf hebben we weer deze week. Ja. Emerald Eyes van Alex Warren. En welkom terug bij de club. Even een klein breekje in de tussendoor. Here's Trish Human. Breakaway.

Ja, de Amerikaanse familiegroep The Pointer Sisters uit 1980 met She's, He Is So Shy. Ja, ja, ja. Dat is heel wat anders natuurlijk, hè. Dan nu The One Republic en Run Away.

Ze kwam op nummer 29 binnen als hoogste nieuwe binnenkomer in de flitsende 50. Deze dame Shanna Spyro en haar single Great Expectation. We gaan even terug in de tijd met Level 42. Met Mark King en Lesson in Love.

Ja, Kelly Clarkson, en mijn leven stelt helemaal niks voor zonder jou, zeg maar. Hè? My life would suck without you. Ja, jongens, het is wel een lekker plaatje. De laatste van mij eventjes. Gewoon op weg naar reclame en het grote nieuws. Doen we met Elton John. I'm still standing.

0: Ja, we gaan nog steeds door, hè, deze Elton John. Want hij blijft maar gaan. Wij gaan eventjes reclame laten horen. En het nieuws. En dan zijn we terug met nog een uurtje.
1: Club 26.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, mijn naam is Erik Ruitenbos en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Dancing Without You. En een keertje voor deze avond. Wederom natuurlijk een hartelijk welkom bij Club 26. Het was Disco Bambino, de flitsschijf van 4 weken geleden. Deze samen met Nell Rodger en Sophie Alice Baxter. Straks natuurlijk in dit gedeelte een overzicht van de top 10 van de Flitsende 50, zoals die vanmiddag is uitgezonden.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Ja, een vrouw die op Rickyard. Ik zal even te kijken, want ik zag even een vrouwtje ergens. En dat moest even verholpen worden, dus bij deze dus gedaan. En ja, het was een lekker nummer hoor, deze van Break Your Heart, Dawson Baring. Ook een flitsschrijver geweest volgens mij. Ja, ja. Ja hoor, we zijn er weer. Wat eerder dan gepland. Maar we gaan het doen. Een overzicht van de top 10 van de flitsende 50. En dus die van vandaag 5 september van het jaar 2026. Is de zevende jaar ook. Luister even met me mee.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: is de flitsende 50.
1: En daar waren ze, de klote compilatie van de top 10 van deze week. En we hebben één nieuwe binnenkomen en die komen we straks tegen op nummer 5. Van 10 gekomen, Bruno Mars en On My Soul. Van 9 gekomen, moet zo mogelijk zeggen. Van 9 naar 10 ging On My Soul van Bruno Mars. En van 7 naar 9 gezakt. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld in zijn 10e week notering. 8 blijven staan. Animal van Cat's Eye in haar 5e week notering. En van 6 naar 7. Fever Dream van Alex Warren. Maar zijn nieuwe is al onderweg. Want die is gewoon flitsschijf. En deze die stond maar liefst 9 weken op de eerste plaats. Van 5 naar 6 ging Kingdom of 4 voor Cameron Whitcomb. En van 17 naar 5 nieuw in de top 10. Choosing Texas van Ella Langley. En ik voorspelde het vorige week al dat hij binnen zou gaan komen. En ja hoor, hij is gelukt. Op 4 blijven staan Magnetic van Bauza. Op nummer 3 van 2 gekomen. Talk to You, Another Featuring 54 Ultra. En van 3 naar 2 ging Mr. Know-It-All. En hij is de enigste met een flitsschijf in die top 10. En ja, leuk hoor, voor Teddy Swims. Blijkt dus dat we nog steeds dezelfde op de eerste plaats hebben staan. 11 weken inmiddels genoteerd voor Shakira en Burma Boy. En het nummer Die Die Die. Dus luister even mee.

0: 14 weken genoteerd en al 11 weken op de eerste plaats. Het was een opname van Shakira samen met Burma Boy en Die Die Die. En als je nou aan mij zou vragen, wat gaat er volgende week in de top 10 gebeuren? Komt er nog wat nieuwe binnen? Of, nou, ik zie eigenlijk dat Ella Langley, die komt van 17 naar nummer 5 binnen in die Frits en de 50. Dat zij toch wel de top 3 heel dicht zal aan gaan tikken volgende week. En dan hebben we op nummer 11 My Body Isn't Ready van Somber. Die zou ook de top 10 in kunnen komen. En dan daar misschien wel, denk ik, All My Soul van Bruno Mars verwijderen, zeg maar. Ja, ja. Of Smoede Zomernachten zou er ook uit kunnen. Voor natuurlijk Posten van Stella Lefty ruimte te maken in die top 10. Ja, het is allemaal natuurlijk koffiedik kijken. Maar jullie bepalen de rangen en standen natuurlijk hier zo voor die Flitsen de 50. En je weet het, hè. Je kan gewoon stemmen en dat doe je volgens het bekende receptje.
1: De Flitsen de 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsen de 50 van komende week.
1: Op www.

Thomas Dante had in 2001 een hit met dit nummer Miss California. En het was ook zijn enigste hit. En dus met recht een one-hit wonder, zeg maar. Rapper op het nummer was trouwens Pras Michel. En wij gaan verder met Nakurama, Jolie Nana.

0: Aya Nakamura, Yori Nana. Ja, jongens, het kan gebeuren hier. Ik had even de net met die top 10 problemen met de tweede scherm. Die viel er een keer uit. En gelukkig lag hier nog een geprint exemplaartje van die flitsende 50. En daar heb ik het dus wel een beetje bij kunnen redden. Maar goed, het tweede scherm doet het weer. En laten we hopen dat hij het blijft doen de rest van de avond. En ook de rest van de week misschien. Want het is wel lekker als een ander ook natuurlijk nog profijt daarvan zou hebben. We gaan verder.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: En dat is een ding wat waar is hoor. Ja, echt waar hoor. Zwoele zomernacht. Ja, het is inmiddels herfst. Maar de zwoele zomernachten kunnen nog een beetje doorlopen, zeg maar. Hier is Rutger van Barneveld.

0: Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. En hij staat op nummer 9 in die flitsende 50. En wij gaan even ruimte maken voor reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, heeft dit jaar al 104 illegale IPTV-diensten gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Oosterhout kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

1984, een lekkere grote hit voor de formatie Fox the Fox. En ze kwamen uit Nederland hoor. En hij was ooit de zanger van Boosie. Ja. Hier is Incognito. En welkom terug bij natuurlijk Club 26. We zijn er tot een 11 uur. Met alleen maar de mooiste en de beste muziek. Hier is Incognito. Maak je geen zorgen. Don't you worry about a thing.

Ja, tippie op de bar, jongens. Geef maar een tippie, dan is het altijd goed, zeg maar. Oh, wat lekker is dit, zeg. We kennen haar natuurlijk als een van die ABBA-leden, zeg maar. Die wat donkere en wat langere vrouw, zeg maar. Frida. En ze had in de jaren 80 een leuke solo-single. Dat is deze. I Know There's Something's Going On. En we draaien hem hier.

Ja, elk vogeltje zingt zoals die gebekt is natuurlijk. Zo ook natuurlijk UB40 uit 1986 met Sing Our Own Song. En van 1986 gaan we naar 1996. Doen we met Total Touch, je weet wel, bij Treintje. Onze eigen Treintje hoofdhuis, ja. En Touch Me There.

0: Ja, samen met haar broer maakten ze toch hele leuke plaatjes, hè, onder de naam Total Touch. En dit was Touch Me There. Hey, straks na de reclame, het nieuws, zijn we terug met nog een uurtje.
1: Club 26.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man... die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Welkom terug bij het laatste uurtje van Club 26 op deze zaterdagavond. Het waren de Pet Shop Boys met natuurlijk Dusty Springfield en What Have I Done To Deserve This.
1: Om 11 uur is dit Club 26.
0: Ja, dat zeg ik net, toch? Maxime en Babette, hoe dan ook.

0: gaan even terug naar 2020. Toen Engtrek de zomerkleurde. Ja, ja. Hij kleurde hem helemaal. Mas van Rolf Sanchez. Het was de perfecte ontsnapping in een jaar dat voor veel mensen wat zwaarder voelde. Rolf bracht precies dat beetje zon, dat beetje vakantiegevoel, dat beetje dansvoer dat we allemaal misten. Met zijn Latin roots en die herkenbare warme stem zette hij een vibe neer die je meteen optilde. Het nummer schoot naar de top van de flitsende 50 en die bleef daar maar staan. 7 weken lang. Dus vanavond in Club 26 pakken we die oude nummer 1 nog eventjes erbij. Rolf Sanchez, mas, warm, vrolijk en nog steeds onweerstaanbaar.
1: Ooit stond deze plaat aan de top.

0: My Thai en Feel My Intuition. En wij zijn toegekomen aan de reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
6: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
7: Veronica blijft, als u dat wilt.
6: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
8: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
6: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
9: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
6: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
13: Alex Warren, Emerald Eyes.

van afgelopen week. Tot aan met morgenmiddag is die er nog. Emerald Eyes van Alex Warren. En wat de volgende flitsschijf zal gaan worden, dat hoor je morgen in Spitslicht. Jazz and the Plastic Population.

Ja, nou die eigenzinnige, bijna hypnotiserende vibe van Gnarls Barkley Crazy schuiven we soepel door naar een totaal andere klasse uit die '80s. Strakker, poppier en vol energie. Duran Duran staat klaar met The Reflex.

Lekker lang lekker, zeggen we wel eens. Ja. 12 is uitvoering van Duran Duran, The Reflex. En als je blijft luisteren, kom je misschien straks in de Riverdance nog wel eens een lekkere lange...

0: 24 uur per dag prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu.
1: Rivierenland Radio. Voor Midden-Nederland en Zuidoost-Brabant. Via DAB+, internet en de app. Met een snel groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken? Bijvoorbeeld als DJ?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Flessenpost.

0: Lekker, hè? Country. Ja, ja, ja, ja. Ellen Langley. En ze staat gewoon in de flitsende 50. Choosing Texas. Just when I thought. Maar rest je nog een hele fijne avond te wensen. En blijf luisteren zometeen natuurlijk Rivierdance met lekkere dansbare muziek. En natuurlijk nog veel meer muziek hier bij Rivierenland Radio. Wat mij betreft graag tot de volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Sachsen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Riverdance begonnen we vanavond met Boogie Wonderland. Dat is een plaat van Earth, Wind and Fire uit de 70e jaren. Heel veel leuke muziek hebben we voor je klaar liggen. De volgende is er eentje van Bananarama. Nou, die hebben we toch wat gehoord?
1: Dit is Riverdance.

0: I Hear the Rumor, dat is dan de bananenrama die je hier hoorde op Rivierenland Radio. Je luistert naar het programma Riverdance en mijn naam is Rob de Vaan en ik ben tot 12 uur bij je. Nog eventjes zwaaien naar Kees, was ik helemaal vergeten, maar die zat hier zo met Club 26. De volgende, dat is er eentje van Easton, even kijken, van Sater, Lost Frequency. Die hoor je nu al op de achtergrond. Are You With Me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Twee platen non-stop achter elkaar. Living on Video van Trend 6. Nou, dat is wel een tijd van tegenwoordig dat we met z'n allen op video kijken. Voornamelijk op je telefoon. En vervolgens hadden we Royce Royce met The Best Love. En nu speciaal voor Vanja, want die was afgelopen week jarig. Scatman John en Scatman's World.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

De titel van de plaat is I'm Every Woman. Nou ja, als je dan een mannenstem hoort zingen, zeg maar, en die roept van I'm Every Woman, dan denk je van, nou, misschien is dat wel een trans persoon, zeg maar, die omgebouwd is. Dat kan natuurlijk. Maar goed, bij mij is dat niet het geval, kan ik je melden. Maar het is wel een leuke plaat om te draaien. Dus vandaar dat ik dan toch geroep, I'm Every Woman. Chaka Khan dus. Nou, de volgende, dat is misschien wat meer romantisch. Steve Allen met Letter From My Heart.

0: Lekkere lange uitvoeringen hier zo op Rivierenland Radio met Riverdance. Je hoorde Not Is Gotta Stop Me Now van Samantha Fox. Vervolgens hadden we Straighter Head van Kool & The Gang. En we blijven met leuke plaatjes hier zo voorbij komen. Wat denk je van deze? Liza Liza en de Cool Jam. Let the beat hit him. Dus let the beat hit him. Nou, laten we de beat maar komen.
1: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
2: Look out.

0: will people say?
1: En dat was hij dan weer, Riverdance, de wat kortere uitvoeringen. En dadelijk na 12 uur heb je 2 uur langere uitvoeringen van Riverdance. Maar dat is dan wel non-stop. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 4 en 7 uur met Spitslicht. Ik wens je heel veel plezier met de andere programma's hier op Rivierenland Radio.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.